0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Er is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op het Albertkanaal tussen Hasselt en Genk heeft de scheepvaartpolitie een dronken schipper achter het roer betrapt. Een riviercruiseschip met 106 passagiers aan boord was onderweg van Antwerpen naar Maastricht. De schipper blies positief, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Zijn vaarbewijs is nu voor 6 uur ingetrokken. Nu, er waren genoeg andere actieve bemanningsleden aan boord om het roer van het schip te kunnen overnemen, zodat de passagiers, dat waren er meer dan 100 in totaal, toch nog zijn kunnen verder varen. Die schipper zelf, die zal nadien ook nog zich moeten verantwoorden voor de Vlaamse Waterweg. En zij zullen dan ook bepalen welke boete hem wordt opgelegd.
2: SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, gaat vandaag naar de beurs. De aandelen zullen straks voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard. En zo zit het meteen in het rijtje van 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is best opvallend, omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. De WK-selectie van de Democratische Republiek Congo is in de VS aangekomen. En alle spelers en stafleden mochten de VS binnen. Congo kende een moeizame voorbereiding op het WK door de ebola-uitbraak in het land. De VS legde een verplichte isolatie van 21 dagen op aan de delegatie uit Congo. De ploeg bereidde het WK daarom voor in Europa, onder andere ook in ons land. En een oefenmatch in Spanje werd verboden door de lokale burgemeester. De aankomst in Houston verliep erg vlot en niemand werd de toegang tot het land geweigerd. En Mexico heeft de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen op dat WK met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika, in het slot ook nog eentje voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 heeft verloren.
4: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball, we lost the ball. En immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
2: En over 2 uurtjes is er opnieuw een wedstrijd Zuid-Korea tegen Tsjechië. Het weer dan nog, het is zwaar bewolkt, af en toe wat lichte regen, minimaal rond 13 graden. Ook de dag begint bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het dan droger vanaf het westen. En we halen maximaal tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Sportzot.
4: Alcoholvrij spel.

0: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam is vannacht een grote brand uitgebroken na een explosie in een flatgebouw. Die explosie vond plaats in een bijgebouw onder die flat. Het pand is deels ingestort en er ontstond brand. Volgens de hulpdiensten zijn er mogelijk meerdere gewonden. Het flatgebouw is ontruimd en de bewoners worden elders opgevangen. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Oekraïne waarschuwt inwoners van de door Rusland bezette gebieden in de regio's Zaporizhia en Cherson om het gebied te verlaten. Het Oekraïnse leger voert de aanvallen in die regio op en daardoor neemt het gevaar voor burgers toe. De Oekraïnse gouverneur van de regio zegt dat er aanvallen gepland worden op de bevoorradingsroutes van het Russische leger. Oekraïne slaagt er ook steeds beter in om de Russen klappen toe te dienen. Zo worden er regelmatig Russische brandstofvoorraden geraakt. En ook een aantal belangrijke bruggen naar de Krim zijn beschadigd. De marine van de Iraanse revolutionaire garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden die zonder overleg door de straat van Hormuz wilde varen. Eerder gemelde explosies in het zuiden van Iran waren volgens een staatszender gelinkt aan de actie. Het Iraanse regime verklaarde vorige nacht al dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Intussen is het erg onduidelijk of de VS een echt akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde gisteravond dat er zo'n akkoord was. Hij blies daarom ook geplande aanvallen op Iran af. Nog volgens Trump zou dat akkoord een van de komende dagen ondertekend worden in Europa. Op het WK voetbal heeft Mexico de openingsmatch gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Het was een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Over een uur begint de volgende wedstrijd al. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Het weer dan nog, het is zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen en 13 graden wordt het vannacht. Straks begint de dag bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het dan wel wat droger vanaf het westen. En maximaal gaan overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het Verenigd Koninkrijk zijn gisteren twee leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er veel te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
3: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
2: Er is al een nieuwe defensieminister aangesteld, Dan Jarvis. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor veiligheid. De marine van de Iraanse revolutionaire garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden die zonder overleg door de straat van Hormuz wilde varen. Eerder gemelde explosies in het zuiden van Iran waren volgens een staatszender gelinkt aan die actie. Het Iraanse regime verklaarde vorige nacht al dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Intussen is het erg onduidelijk of de VS een echt akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde dan weer gisteravond dat er zo'n akkoord was. Hij blies daarom ook geplande aanvallen op Iran af. Nog volgens Trump zou dat akkoord een van de komende dagen ondertekend worden in Europa. Volgens een telling van de Amerikaanse zender CNN beweerde de Amerikaanse president Trump sinds 23 maart al minstens 38 keer dat een akkoord met Iran zeer nabij of bijna rond was. Op het WK voetbal heeft een van de gastlanden, Mexico, de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Het was een bewogen wedstrijd waarin 3 rode kaarten werden getrokken, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Zuid-Afrika heeft een Belgische bondscoach, Hugo Broos. Hij vond dat zijn ploeg eigenlijk wel opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch heeft verloren.
4: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball, we lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
2: En nu is het alweer tijd voor de tweede wedstrijd van het WK. Zuid-Korea tegen Tsjechië is dat. Het weer vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Minima rond 13 graden de komende uren. De dag begint dan bewolkt met vaak regen. En in de loop van de namiddag wordt het wel wat droger vanaf het westen. En maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor twee pakken. Lidl,

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het WK voetbal is gisteravond feestelijk op gang getrokken in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Daarna begon de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. En het was Mexico die won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met de 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 verloor.
3: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that we had the ball, we played well, but 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball and immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
2: Intussen is al een tweede wedstrijd aan de gang. Die gaat tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Na de eerste helft is het nog altijd 0-0. In het opvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Brussels gewest start een proefproject voor een snellere procedure voor asielzoekers die weinig kans maken om asiel te krijgen. Er zijn 200 plaatsen voorzien. De volledige procedure zou dan 3 maanden duren, terwijl dat nu nog ruim 16 maanden in beslag neemt. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid wil met de snellere asielprocedure naar een strenger asielbeleid. Ze wil duidelijk maken dat het geen zin heeft om naar ons land te komen om alleen maar puur economische redenen. De Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat, die belangrijk is voor het vervoer van onder meer olie en gas, is weer helemaal dicht, zegt het Iraanse regime. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord. Trump had gisteren gezegd dat het rond was en dat het een van de komende dagen ondertekend zou worden in Europa. Maar volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een definitief akkoord nog niet rond. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd. De kinderen van 11 en 12 kwamen uit Axel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur Sjoerd Sandersen is geschokt.
4: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
2: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Later wordt het droger. Maximum temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Schat, zie eens hier op de Selection website.
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op 2K.
1: Ah, ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection-vakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. De tijdloze live.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Mexico won de WK-openingsmatch. In voetbal haalde Mexico het met 2-0 van Zuid-Afrika, waar Hugo Broos trainer is. Het was een bewogen wedstrijd met 2 rode kaarten voor Zuid-Afrika en op het einde nog een eentje voor Mexico. Broos vond dat Zuid-Afrika verloor door domme fouten.
2: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
1: Ja, intussen is er ook al een tweede wedstrijd op het WK gespeeld. Zuid-Korea nam het op tegen Tsjechië en won zo net met 2-1. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, zijn ze geschokt na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en een leerkracht hebben het niet overleefd. En er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar kwamen uit Aksel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur is geschokt.
3: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Aksel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
1: Ja, de politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. En het Iraanse leger heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. De zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas. En die is weer helemaal dicht, zegt Iran. Iran spreekt trouwens ook de Amerikaanse president Donald Trump tegen over een vredesakkoord. Dat zou volgens Trump zo goed als rond zijn en binnen enkele dagen getekend worden in Europa. Maar volgens Iran klopt dat niet. En de dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk aan droger bij zo'n 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger met dan temperaturen tot 29 graden. 2 over

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
4: Mexico won de WK-openingsmatch. Het WK-voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 mensen. Sporza-commentator Peter van den Bemt vertelt hoe het was.
5: Ik vond de openingsceremonie, die dan helemaal voor plaatsvond, uurtjes of voor de wedstrijd, vond ik best wel oké met vele muziek en Shakira. Ik moet ze ook zeggen, 16 jaar later, ze is nog altijd geweldig in vorm. En de sfeer ook bij de Mexicanen. Ik ben ermee naar het stadion gestapt, tussen al die Mexicanen in dat prachtige groen en het volkslied van Zuid-Afrika, waar ik mijn boom voor heb, het volkslied van de Mexicanen. Ik zou zeggen, alles een beetje rond de wedstrijd, meer dan de wedstrijd zelf.
4: Ja, en die wedstrijd die ging dus tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika en Mexico won met 2-0. Drie rode kaarten wel werden uitgedeeld, twee voor Zuid-Afrika en op het einde ook nog eentje voor Mexico. De tweede wedstrijd op het WK is intussen ook gespeeld. Die ging tussen Zuid-Korea en Tsjechië en die is geëindigd op 2-1. De Brusselaars zullen vanaf volgend jaar het zonder elektrische deelsteps moeten doen.
6: Zeker in Brussel met die tramsporen, geen helmen, het is wel gevaarlijk. Veel mensen die ook nog met 2 of 3 erop zitten.
7: Je geraakt best makkelijk van plaats tot plaats, ook voor korte afstanden. Ik vind dat best fijn om de stad te zien in plaats van in een metro opgesloten te zitten.
4: Ja, de Brusselse regering gaat die deelsteps dus verbieden, onder meer omdat er veel ongevallen mee gebeuren. Maar het was net beter geweest om de privéstep te verbannen, want die zijn veel gevaarlijker. Dat zegt Way to Go, de Vlaamse koepelorganisatie voor de deelmobiliteit.
8: Het is trouwens ook zo dat deelsteps eigenlijk perfect controleerbaar zijn. Hè? Mensen moeten een account aanmaken. Je weet wie met die deelsteps rijdt. Die kunnen ook niet opgedreven worden. Die kunnen ook via AI gaan detecteren of dat er op een voetpad gereden worden bijvoorbeeld. Dus al die zaken zorgen ervoor dat deelsteps perfect controleerbaar zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een gemiste kans van de regering.
4: Ja, een voorbeeld is Londen, waar privésteps verboden zijn, maar deelsteps wel nog mogen. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, zijn ze geschokt na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd en er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar kwamen uit Aksel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur kan het niet geloven.
9: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Aksel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
4: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Het Iraanse leger heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. De zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas en zou volgens Iran helemaal dicht zijn. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Donald Trump tegen over een mogelijk vredesakkoord. Dat zou volgens Trump zo goed als rond zijn en binnen enkele dagen getekend worden in Europa. Maar volgens Iran klopt dat niet. Het begint nog bewolkt en wisselvallig. Deze namiddag wordt het droger bij 19 graden. Dit weekend is het droog en ook zonniger bij 21 graden al. En volgende week wordt het dan zelfs nog warmer tot 28 graden.
0: De tijdloze staat op.
10: De tijdloze.
0: Sophie Engelen.
11: Goedemorgen. Van het weer en van het nieuws word je niet bepaald blij, maar wel van wat we hier deze ochtend gaan doen. Jij kan tickets winnen voor al deze artiesten.

0: at Linkin Park. Ook voor deze dancing queen Robin. En ook ZZ Top treedt binnenkort op in ons land. Jij kan erbij zijn. Hoho. Wie wil er nu niet naar Iron Maiden? Wij sturen jou gratis en voor niks naar al deze geweldige concerten. Heel, heel binnenkort al. Het is dus een ochtend van Gimme, Gimme, Gimme.
1: De tijdloze staat op.

0: die tijdloze tickets. Ja, ja, gewoon blijven luisteren. En dan kan jij binnenkort op onze kosten naar een van jouw favoriete tijdloze artiesten. Want geloof me, het wordt een tijdloze zomer. Ja, en het is ook een WK-zomer. Hè? Want gisteren is het WK-voetbal eindelijk begonnen in de USA, Canada en Mexico. Na een uitgebreide openingsceremonie volgde de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika dan. En het is Mexico die de feestnacht is ingedoken, want ze wonnen met 2-0 van Zuid-Afrika. Geen idee of Carlos Santana, ook een Mexicaan, een voetbalfan is, maar wie weet was hij wel mee aan het vieren gisteren. Dit is hem, Santana met Oye, ¿cómo va?
1: De tijdloze.

0: goed gestart met deze Rocks van Primal Scream.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1986.
0: Ja, deze week duiken we de hele week in het tijdloze muziekjaar 1986. Ik was zelf nog maar 6 jaar, maar heb er toch levendige herinneringen aan.

0: het WK is gisteren begonnen, maar exact 40 jaar geleden was die rode duivelskoorts enorm. Want België werd toen vierde op het WK-voetbal in Mexico. Een van de beste Belgische WK-prestaties ooit. In 86 was er ook slecht nieuws, helaas. Toen is er de Challenger ontploft. Het was de 25e lancering van een Space Shuttle, maar voor het eerst vroeg een niet-professionele astronaut mee. Het was een Amerikaanse leerkracht. Die lancering die werd live gevolgd, ook door veel scholen en kinderen. En 73 seconden na de start ontplofte de Challenger. Alle 7 bemanningsleden kwamen om het leven. Heel, heel heftig. En in 86 kwam het nummer The Way It Is uit van Bruce Hornsby. Het werd zijn grote doorbraak en hij werd in 1 keer een wereldster door dat nummer. En de tekst gaat over de relatie tussen de economische crisis, racisme en de rol van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Tupac die doet er dan in de jaren 90 ook iets heel goed mee. Hij gebruikt het voor zijn nummer Changes en hij gebruikt vooral die herkenbare piano-melodie in zijn geheel. En de tekst uit het refrein komt voor het overgrote deel ook overeen. Allemaal dankzij het origineel van Bruce Hornsby dus. Dit is het, The Way It Is.
1: De tijdloze
2: Golden Years
1: 1986.

nummer uit dat Golden Year 1986, The Way It Is van Bruce Hornsby. Hou je gsm bij de hand en luister goed, want straks sturen wij jou naar een pak tijdloze concerten. En dat allemaal op onze kosten. Er liggen hier tickets te blinken voor... Guns N' Roses.

0: met Robin gaan dansen. Dan is ze niet meer alleen. Of gaan luisteren naar de scheurende gitaar van ZZ Top. Oh, oh. Of keihard gaan meebrullen met Iron Maiden. Dat is allemaal voor straks. Zeker blijven luisteren.
1: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Oh, yellow!
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Wienerberger.
8: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
7: Oh.
8: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
7: Ja, samen wakker worden.
8: Krant lezen in bed.
7: Oh ja.
8: Met een perfect gezette koffie.
7: Mm.
8: Gezellig, klassiek.
7: Ja, klassiek.
8: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
7: Hè?
8: Die zijn ook gezellig klassiek.
7: Ah ja, klassiek.
9: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
14: De tijdloze staat op.

zomer op Rock Zottegem. En gisteren speelde 10cc in het depot in Leuven. Ja, die staan al 50 jaar op podium. Mocht je ze gemist hebben, geen nood, want morgen spelen ze opnieuw in ons land. Dit keer in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal. Dus mocht je nog geen plannen hebben, het is echt een aanrader. Dit is 10cc met The Things We Do For Love.

Just Say Yes van Snow Patrol. Ja zeggen op het leven, dat doen we hier. En ja zeggen op tijdloze tickets. Dat is voor straks liever. En ja zeggen op een concert van Joss Stone. Deze maandag speelt ze in de Roma. Wat een soulstem. Super duper love is dit, Joss Stone.

verkochte Roma. En het wordt een tijdloze zomer. Die kan je extra goed inzetten door binnenkort op onze kosten naar een concert te gaan van een van deze kleppers.

0: Dance met Robin in Brussel. Of mee luchtgitaar gaan spelen met de mannen van ZZ Top. En euforisch gaan doen op het concert van Iron Maiden. Ja, dat is allemaal voor straks. Zeker blijven luisteren. Nu kiest Leslie Ann Poppen haar favoriete nummer uit de tijdloze 100. En zij was altijd een new waver.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de opties.
2: De tijdloze live.
1: Al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Op

0: De Tijdloze live.
1: Ga maar naar de Gamma.
2: En waarom?
1: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
11: Zeg Donald, een Dovi keuken. Is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf. Zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
12: Wij maken uw keuken in België.
14: De Tijdloze.
0: 1 uit de 100.
15: Hi, ik ben Leslie Ann Poppen en mijn 1 uit de 100 is zonder twijfel de Temple of Love van de Sisters of Mercy. Dat is eigenlijk, ja, toen ik een jaar of 13 was, een van mijn favoriete nummers. Ik had toen zo nog een oude recorder. En als het op de radio kwam, dan had ik zo'n cassetje erin steken, waarbij ik het nummer dan zo volledig mogelijk trachtte op te nemen. En alleen al de sound geeft mij al zo heel nostalgische gevoelens. Dus ja, Sisters of Mercy, Temple of Love.

kan er niet aan doen. Maar wanneer je Temple of Love hoort van Sisters of Mercy, ja, dan moet ik spontaan denken hoe mensen hierop dansen. Kijkend naar de dansvloer op zoek naar een eurostuk. Zo is dat toch? Ik heb een tip voor jullie, want zondag is het Vaderdag. Een goed Vaderdag cadeau zou misschien kunnen zijn. Tijdloze tickets, het is maar een tip, hè? Luister zeker, doe het voor je pa. Dit is voor alle coole daddies. Daddy Cool van Boney M.

Hotel Yorba van de White Stripes. Ik hoop dat je straks ergens zit waar je aandachtig kan luisteren. Want we smijten met tijdloze tickets. Ja, het is weer zo een vrijdag. Wij willen dat jij jouw tijdloze zomer goed gaat inzetten. Al deze artiesten staan heel binnenkort op een Belgisch podium. We sturen jou naar al deze grote...

0: Die komen allemaal heel binnenkort en jij kan er tickets voor winnen. Zometeen beginnen we eraan. Zet je dus schrap en hou je gsm bij de hand. Succes!
1: Duran Duran in concert. De legendarische Britse band komt op 26 oktober naar de ING Arena. Met al hun grootste hits, Duran Duran. Op 26 oktober in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en de Tijdloze.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: Wienerberger. Goh, mijn matjes. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
9: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
12: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
14: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
15: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
16: Zo. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
17: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
16: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
18: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
16: Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
1: De Tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
20: Mexico won de WK-openingsmatch. Het WK-voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 mensen. Gastland Mexico speelde de eerste wedstrijd tegen Zuid-Afrika en won met 2-0. Drie rode kaarten werden uitgedeeld. Twee voor Zuid-Afrika en op het einde nog eentje voor Mexico. De trainer Hugo Broos vond dat Zuid-Afrika verloor door domme fouten.
21: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But two times a mistake from our side, two times we lost the ball and immediately there was space for Mexico and they could score two times.
20: Ja, de tweede wedstrijd van morgen ging dan weer tussen Zuid-Korea en Tsjechië en is geëindigd op 2-1. Vanaf vandaag gelden er nieuwe, strengere migratieregels in de hele Europese Unie. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt onder meer wel een snellere procedure voor mensen die uit een land komen met weinig kans op een goedkeuring. Ze zullen in principe binnen de enkele maanden al weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of niet. De bedoeling is van deze regels om de solidariteit te vergroten tussen de landen, maar daar is in de praktijk weinig van te merken. Dat zegt zegt Europese parlementslid Tinneke Strik van GroenLinks-PvdA. En ze denkt dat er nu niet veel gaat veranderen.
0: Omdat de commissie weigert de regels ook echt te handhaven. Dat zie je natuurlijk ook in België met mensen die niet in opvang terecht kunnen. Je ziet het in heel veel andere landen. Ik heb het idee dat landen steeds meer naar elkaar kijken van ja, als die de regels kan schenden, waarom zou ik me eraan houden? En daar hadden we juist van afgewild.
20: Er komt kritiek op de elektrische deelsteps in Brussel die vanaf volgend jaar verboden worden. De Brusselse regering doet dat onder meer omdat er veel ongevallen mee gebeuren. Maar het was net beter geweest om de privésteps te verbannen, want die zijn gevaarlijker. Dat zegt Way2Go, de Vlaamse koepelorganisatie voor demobiliteit.
3: Het is trouwens ook zo dat deelsteps eigenlijk perfect controleerbaar zijn. Hè? Mensen moeten een account aanmaken. Je weet wie met die deelsteps rijdt. Die kunnen ook niet opgedreven worden. Die kunnen ook via AI gaan detecteren of dat er op een voetpad gereden worden bijvoorbeeld. Dus al die zaken zorgen ervoor dat deelsteps perfect controleerbaar zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een gemiste kans van de regering.
20: Ja, een voorbeeld is Londen, waar privésteps verboden zijn, maar de deelsteps wel nog mogen. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en een leerkracht hebben het niet overleefd. Het onderzoek naar het ongeval is nog volop aan de gang. Een man uit Hulst van 19 is aangehouden, maar het is nog niet duidelijk of hij de chauffeur was van de auto. Het is nog bewolkt, hier en daar nog wat wisselvallig weer deze voormiddag, maar in de namiddag overal droger bij 19 graden. Dit weekend is het droger en ook zonniger bij 21 graden. Volgende week wordt het dan ook zelfs wat warmer, tot 28 graden dan.
22: De tijdloze.
23: Tijdloze tickets. Goedemorgen, het is zover op deze vrijdagochtend. We beginnen eraan. We sturen jou gratis en voor niks naar al deze concerten.

0: Als je tickets wil winnen voor Guns N' Roses, dan moet je nu opletten. Op 28 juni spelen ze in de Afasdom. Antwerpen wordt dan Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. Axl Rose en Slash, die kunnen terug door één deur. En geloof me, dat geeft vonken op het podium. Jij kan erbij zijn. Haal je telefoon er nu bij.
1: Wil jij naar het concert van Guns N' Roses?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via het tijdloze kanaal op VRT Max.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.

0: Axl Rose? Dat is de vraag. Jullie hebben massaal gereageerd en ik snap het ook. Op een zondagavond naar Guns N' Roses gaan. Wie zal het worden? Wie sturen we op onze kosten naar Axl Rose en fucking Slash? Dat wordt legendarisch. Hallo? Met wie spreek ik?
1: Met Peter.
0: Dag, beste Peter. Heb jij iets te doen op zondagavond 28 juni?
1: Ik ga daar tijd voor maken.
0: Je gaat tijd maken. Ken jij nog een ander nummer van Guns N' Roses?
1: It Could Be Mine.
0: Perfect. Oké. Dan heb ik goed nieuws voor jou. Jij bent de winnaar, beste Peter. Jij mag met een vriendje of een vriendin mag jij naar Guns N' Roses gaan.
1: Yes.
0: Yes. Zal het de eerste keer zien dat je die kerels live ziet?
1: Ja, de band wel.
0: Echt waar?
1: De zanger
0: niet. Oké. Axl heb je al gezien, maar de band in die oorspronkelijke bezetting, allee, toch bijna oorspronkelijke bezetting, gaat goed zijn, hè?
1: Ja, fantastisch. Dank u wel.
0: Oké, heel veel plezier daarmee. En ik ga er nog eentje spelen. Don't Cry van Guns N' Roses. Dan kan je al wat voorbereiden om mee te zingen. Is het goed, Peter?
1: Oh, fantastisch. Dank u wel.
0: Fijne vrijdag. Bye-bye. De tijdloze tickets.

0: Wat een song hebben die van Guns N' Roses toch geschreven. Don't Cry. Peter die gaat het binnenkort live meemaken. En mij zal je daar ook zien. Er liggen hier nog tickets te blinken.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Tickets voor een pak grote namen. Zometeen sturen we jou misschien wel naar deze artiest.

0: legendarische Texaanse bluesrock trio ZZ Top, bekend om hun lange baarden, hun zonnebrillen, trenchcoats en natuurlijk tijdloze hits. Ja. Die keren na 7 jaar afwezigheid eindelijk terug naar België. Op 9 juli is dat in Vos Nationaal in Brussel. Billy Gibbons, Elwood Francis en Frank Beard en hun smerige gitaren, die klinken live nog steeds even strak, ook al zijn ze niet meer van de jongste. Maar je weet, rock'n'roll never dies. Nummers als La Grange, Sharp Dressed Man en Tush, die zullen zeker op de setlist staan. Dit wil je echt niet missen, geloof me.
1: Wil jij naar het concert van ZZ Top?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via Tijdloze Kanaal op 14 Max.
1: De Tijdloze.
2: Tijdloze tickets.

0: we nu niet een avondje naar scheurende gitaren en mannen met baarden gaan kijken? Kom aan, het is toch de perfecte avond. We sturen jou daar misschien wel naartoe. Tenminste, als je gestuurd hebt via Tijdloos Kanaal op VRT Max. Wie sturen we op 9 juli naar Vorst om mee te gaan rocken? Hallo? Hallo? Met wie spreek ik?
1: Hallo,
0: ik
1: spreek met Antonella.
0: Antonella? Antonella, hou jij van mannen met baarden?
1: Toch wel, toch wel.
0: Ja, en hou jij van gitaren?
1: Ja. Ook.
0: Ook? En ben je vrij ook op 9 juli?
1: Ik ben helemaal vrij, ja.
0: Oké, check, check, check. Dan mag jij gaan naar ZZ Top.
1: Echt?
0: Ja. Echt waar.
1: Oh, super, super, super.
0: Zeg je, heb je al een idee wie er mee gaat rocken met jou?
1: Ja, mijn man. Mijn man.
0: Maar wat een goede date is dat. Samen nog eens helemaal wild gaan op een zomeravond in juli.
1: Ja, dat klopt. Dat is al een tijdje geleden.
0: Haha, heerlijk. En weet je wat het beste eraan is, beste Antonella? Het is gewoon op onze kosten.
1: Oh, dat is super. Dat is echt leuk, ja.
0: Goed, hè? Voilà. Een fantastisch begin van deze vrijdag en van het weekend dat eraan komt. Heel veel plezier daar op ZZ Top. Is je man daar in de buurt?
1: Ja, hij is hier, ja.
0: Ja? Dan kunnen jullie nu samen al gaan rocken op La Grange van ZZ Top. Wat denk je?
1: Oh, dat is super. Dat is super. We zullen muziek lekker luid leggen en...
0: Ideaal.
1: Samen rocken. Ja.
0: Doen. Groetjes daar, Antonella. Bye bye.
1: Tijdloze tickets.
2: Rumors spreading round. United Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Antonella en Armand gaan een wilde date tegemoet daar op dat concert van ZZ Top. Je hoorde Lagrange. We gooien de hele ochtend met tijdloze tickets. Nog op het menu tickets voor Linkin Park en Iron Maiden. Maar zometeen geven we tijdloze tickets weg voor deze.

0: koningin van de heartbreaks en van de dansvloer. Komt dus naar ons land. Wil jij gaan? Dan weet je wat je moet doen.
1: Wil jij naar het concert van Robin?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via Tijdloze Kanaal op 14 Max.
1: De Tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
7: Selection.
8: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
9: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
10: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
9: Uh-huh.
10: Dat is met zo'n superhelder beeld.
9: Ja.
10: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
9: Met 200 euro inruilkorting.
10: Dat kunnen we alle matchen zien.
9: Met al onze vrienden.
10: Ja, dat scoren, hè. Het
9: zal nog niet zijn. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat-verkooppunt.
1: De Tijdloze.

0: Waanzinnig wat die Robin kan. Die kan je doen huilen en lachen in één nummer. Dancing on my own. Maar wie gaat er binnenkort naar haar concert? Misschien ben jij het wel. Als je hebt meegespeeld natuurlijk. En als je dan zo meteen je telefoon opneemt, dan kan jij naar de ING Arena. Dat is binnen een kleine 2 weken al. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Sien Schrote.
0: Dag Sien Schrote. Beste ja. Sien, jij klinkt heel jong. Kan dat?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik ben 20 jaar.
0: 20 jaar? Ben jij een grote Robin-fan?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, en hoe kan je dat bewijzen?
1: Ja, vroeger luisterde mijn mama altijd naar Robin in de auto.
0: Ja?
1: Als ons naar school zag. Ja, stel maar een vraag. Moet ik een ander liedje zeggen? Of?
0: Nee, beste Sien. Sien was het, oh, sorry.
1: Oh my god, oh my god.
0: Oh my god, jij mag gaan.
1: Oh.
0: Zeg.
1: Oh, dat weet je niet.
0: Ja, echt waar.
1: Yes.
0: Zeg, ga,
1: mag ja, mijn ouders zijn hier ook bij.
0: Oh ja, en mag die mama dan mee of ga je iemand anders meenemen?
1: Ja, mijn mama gaat
0: veel. Oh, maar dat vind ik zo schoon. Echt waar. Een moeder-dochtermoment bij Robin. Omdat je het door haar hebt leren kennen. De cirkel is rond. Wat een geweldige avond gaat dat worden, toch?
1: Ja, heel geweldig. Dankjewel, dankjewel, dankjewel.
0: Dat is heel, heel graag gedaan. Geef ze een dikke knuffel en geniet er keihard van, hè?
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Ik ga nu voor jullie nog With Every Heartbeat spelen van Robin. Bye-bye.
2: De tijdloze tickets.

0: Steen gelukkig maken. En die zit midden in de blok. Dus beste Steen, een extra motivatie om nog even alles te geven. Dan kan je binnenkort met je mama naar Robin gaan. Helemaal op onze kosten.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Ik ben nog niet uitgedeeld. Nee. Er komen ontzettend veel grote namen spelen in ons land binnenkort. Zoveel keuzestress ook dat met zich meebrengt. Hè? Maar wij helpen jou met plezier. En sturen je zo meteen misschien wel naar het concert. Van deze Britse heavy metal pioniers.

0: maandag 29 juni, Live is Live, Linkeroever. Daar staan ze en zeg niet zomaar een concert tegen een concert van Iron Maiden. Het is een visueel spektakel, hardrock theater met een reusachtig podium, indrukwekkende lichtshows, pyrotechniek en die iconische Eddie, de mascot die in verschillende gedaantes verschijnt. Ja, elk concert van Iron Maiden is een belevenis, dat moet je ooit in je leven gezien hebben, nu het nog kan, want ze staan ook al meer dan 50 jaar op het podium. De hits, The Trooper, Run to the Hills, Number of the Beast. Je zal ze misschien binnenkort allemaal live kunnen meezingen.
1: Wil jij naar het concert van Iron Maiden?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via Tijdloze Kanaal op 14 Max.
1: De Tijdloze.
2: Tijdloze tickets.

0: deze voel ik zo hard. Run to the Hills van Iron Maiden. Hoe kan je dit nu niet goed vinden? Ja, en dat vinden jullie duidelijk ook. De app ontploft hier. Jullie willen massaal naar Iron Maiden en ik snap dat helemaal. Dat moet je gewoon meezien. Dat is waanzinnig. De decors, wat daar allemaal gebeurt op dat podium.
1: Hallo, met Dasha.
0: Dasha? Spreek je met Dasha?
1: Ja.
0: Beste Dasha. Ben jij een heavy metal fan?
1: Beetje.
0: Ja, en wat uitzicht dat?
1: Goede muziekkeuzes.
0: Goede muziekkeuzes, oké. Draag je soms ook bandshirts?
1: Ik heb er een paar, ja.
0: Heb je er een van Iron Maiden?
1: Nog niet, maar ik zou er wel graag eentje willen.
0: Oh. Ah, wel, dan heb ik keigoed nieuws. Dan kan jij er daar gewoon eentje gaan scoren nadat je dat geweldige concert hebt gezien van Iron Maiden. Wat denk je?
1: Oh, super. Echt waar. Oh, dank u wel.
0: Dat is kei graag gedaan. Dat is niet meer zo heel lang, dus je kan beginnen aftellen. Ja, je moet ook een festivalmaatje meenemen. Gaat dat een probleem worden?
1: Nee. Ik ben goed getrouwd.
0: Goed getrouwd?
1: Ja.
0: Oké. Amai, maar ik hoor daar ook iemand grinniken op de achtergrond.
1: Oh, echt?
0: Ja, goed, hè?
1: Oh, super.
0: Echt, beste Dasha, geniet er zo hard van. Iron Maiden live scene, dat is een once-in-a-lifetime experience. Dat vergeet je nooit. Je gaat ogen en oren tekort hebben, geloof me.
1: Oké, dank je wel.
0: Heel, heel graag gedaan. Ik ga Number of the Beast nog knallen voor jou en voor alle Iron Maiden fans, goed?
1: Ja, ik ga dat goed uitzetten. Merci,
0: alright. Fijne vrijdag, bye-bye. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
4: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
3: En wat maakt u dan blij?
4: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
3: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
4: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
2: Sportzot.
3: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
2: De tijdloze live.

zijn. We hebben al de hele ochtend tickets weggegeven, tijdloze tickets voor Guns N' Roses, voor ZZ Top, voor Robin en net voor Iron Maiden. Maar er liggen hier nog de allerlaatste tijdloze tickets te shinen. Maar echt de allerlaatste, hè. Die kunnen van jou zijn. We sturen jou naar...

0: Werchter Park Life. Ja, het is een van de succesvolste bands van de afgelopen 20 jaar. Ze braken 26 jaar geleden door met Hybrid Theory. En dat is nog steeds het best verkochte debuut van de 21ste eeuw. Het zijn echt een van de grootste rockbands van nu. Niet meer met Chester Bennington, helaas. Die hebben we moeten afgeven. Wel met een waardige vervangster. Emily Armstrong. Het gaat wild worden. En ook tegelijk emotioneel, daar ben ik zeker van. Dat wil je niet missen. En dat hoef je ook niet te missen. Wil je gaan? Dan is dit jouw moment.
1: Wil jij naar het concert van Linkin Park?
2: Stuur dan nu je telefoonnummer via Tijdloze Kanaal op 14 Max.
1: De Tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: De Tijdloze.
7: De Tijdloze.

0: Dit nummer gaat toch door merg en been. Hier met de stem van Chester Bennington. Binnenkort kan jij het misschien wel zien. Met Emily Armstrong. Ik denk dat de tijdloze app via het VRT Max kapot is. Jullie willen massaal naar Linkin Park gaan. En dat begrijp ik. Wie mag ik met deze allerlaatste tijdloze ticket sturen naar Werchterpark Live op zondag 28 juni? Dat is de vraag. Wie gaat er nu zijn of haar telefoon opnemen? En mag ik nog gelukkig maken met tickets?
1: Hey, hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Jan.
0: Beste Jan, ken jij nog een nummer van Linkin Park?
1: Heavy is the Cross.
0: Ja, nog één?
1: Nep encore.
0: Ik was je maar aan het plagen. Yeah. Ik was je maar aan het plagen, beste Jan. Jij bent een superfan, hè?
1: Absoluut.
0: Ja. Heb je Linkin Park al gezien met Chester destijds?
1: Nee. Dat is vorig jaar gezien op Werchter.
0: Met Emily, oké. Dus je bent ook fan van Emily. Fantastisch.
1: Absoluut.
0: Ja, jij mag gaan, hè, naar Parklife. En ik heb goed nieuws. Die dag kan je ook naar Papa Roach gaan kijken. Dus het is een dag vol stevige gitaren.
1: En zwangeren.
0: En zwangeregie. Yes. Allemaal rock en roll op één dag. Echt waar. Ik ben blij dat jij zo blij bent, beste Jan. Zullen we nog een nummertje draaien van Link? Wat zeg je?
1: Mijn dochter mag nemen.
0: Echt waar? Hoe oud is die?
1: 13.
0: Oh, echt waar. Je hebt mijn dag al gemaakt en jij ook die van haar. Beste Jan, veel plezier daar samen. Laat ons weten hoe het was. Ik speel nog eentje van Linkin Park. Is het goed?
1: Yes, please.
0: Dag Jan.
2: Tijdloze tickets.

0: done. Heel veel tijdloze tickets weggegeven. Ja, Jan gaat met zijn dochter naar Linkin Park. We zijn helemaal uitgedeeld. We hebben onze tijdloze zonen en dochters uitgestuurd. Beter begin van de vrijdag bestaat er niet. Blijf bij ons voor nog een hele vrijdag vol goede muziek.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: De tijdloze. Het is 9:00. Goedemorgen.
11: Er gelden nu strengere migratieregels. Vanaf vandaag blijft het zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen. Maar er komt onder meer een snellere procedure voor mensen die uit een land komen met weinig kans op een goedkeuring. Ze zullen in principe binnen enkele maanden al weten of ze moeten teruggaan naar hun land van herkomst of niet. De bedoeling is vooral van die nieuwe regels om de solidariteit te vergroten tussen de Europese landen. Maar Europese parlementslid Tinneke Strik van GroenLinks-PVDA denkt niet dat er veel gaat veranderen.
12: Er is geen echte solidariteit, geen eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling. Er is ook geen vertrouwen in elkaars systeem. En ik denk dat dat hele belangrijke problemen zijn die we hadden en die met dit pact, denk ik, niet gaan worden opgelost.
11: Vlaanderen maakt 10 miljoen euro vrij voor leerlingen en leerkrachten kritischer te laten leren omgaan met artificiële intelligentie. Want een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt AI en in het secundair onderwijs is dat bijna de helft. Daarom mogen de 5 Vlaamse universiteiten nu samen een plan uitwerken. AI wordt dus al veel gebruikt binnen het onderwijs en dat moet dan ook goed begeleid worden, vindt minister van Onderwijs Zoual Demir.
13: Het doel is echt wel om de jongeren daar ook wel beter tegen te beschermen, maar vooral ook voorbereiden op een toekomst waarin heel wat artificiële intelligentie zit. Onze universiteiten moeten echt wel mee bewaken dat we dat doen op een wetenschappelijk onderbouwd, maar ook vooral pedagogisch verantwoord en veilige manier.
11: In Amsterdam in Nederland is er vannacht een explosie geweest bij een appartementsgebouw. Daar ontstond ook een brand. De ontploffing gebeurde in een bijgebouw waar een fitness was ook. Die is 24 per uur per dag geopend en het is dan ook niet duidelijk hoeveel mensen er nog binnen waren. Er zijn zeker wel al 7 gewonden. Met een drone en ook speurhonden wordt er nog altijd gezocht naar andere slachtoffers. 400 mensen die in de buurt wonen werden geëvacueerd. En het WK voetbal is echt opnieuw begonnen. De allereerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika is geëindigd op een 2-0 voor Mexico en er werden wel 3 rode kaarten uitgedeeld. 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. In de tweede wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië duurde het een tijdje voor het echt wel spannend werd, zegt Sporza-commentator Tom Boudewijn.
14: Op het uur is dan Tsjechië op voorsprong gekomen. Het is het team dat kan scoren uit de standaard situaties en dat was deze keer het geval met een verre inworp. Maar Zuid-Korea is er dan in een spectaculair half uur nog over gegaan met de goal van de beslissing, de 2-1 van een Koreaan die we kennen, Oh, die bij Racing Genk heeft gespeeld. Er was nog bijna de gelijkmaker, maar die werd niet gemaakt door Tsjechië. Dus Zuid-Korea en Mexico, dat zijn de eerste leiders in die groep A.
11: Ja, en alles over het WK-voetbal kan je altijd blijven volgen in de app van Sportza. Het begint bewolkt en wisselvallig nog vandaag, maar in de loop van de dag wordt het droger bij zo'n 19 graden. graden. Dit weekend is het droog en ook wel wat meer zon bij 21 graden. En vanaf volgende week wordt het ook wel wat warmer tot 28 graden.
15: Bla bla bla. De tijdloze.
16: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
15: De tijdloze.

0: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoopman.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: De tijdloze.
9: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
2: Volkswagen.
3: De tijdloze live.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Mannetjes.
4: Vader.
3: Bobby is zo vrolijk.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
3: En waarom?
4: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
4: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
14: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
15: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
14: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
15: Ik ga winnen, ik voel het.
14: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
16: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
17: Er gelden nu strengere migratieregels. Ja, vanaf vandaag blijft het zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen. Maar er komt wel een meer snellere procedure voor mensen die uit een land komen met weinig kans op goedkeuring. Ze zullen in principe binnen enkele maanden weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of niet. Voor de minister van Asiel en Migratie, Anne-Leen van Bosuit, mocht het nog wat strenger.
18: Ik denk dat we een kat een kat moeten noemen. Het is geen toverpact. Ik denk dat het voor ons zeker nog verder had mogen gaan. Maar het is natuurlijk wel een breuk met jaren van Europese stilstand. Hè. Voor het eerst komen er strengere en ook snellere procedures. En dat is absoluut nodig, want het huidige systeem is compleet vastgelopen.
17: In Boom, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een jongen van 15 betrapt die met de auto van zijn vader aan het rondrijden was. Die wist van niks. In de auto zaten ook nog 3 tieners. De jonge bestuurder viel op door zijn rijstijl, zegt de politie.
19: De collega's van de motards zagen hoe een Peugeot 208 nogal sportief de straat indraaide en bleek dat achter het stuur een 15-jarige jongen uit Willebroek zat. En zijn vader, de rechtmatige eigenaar van de auto, is zijn zoon en de auto komen afhalen.
17: De politierechter zal moeten bepalen welke straf hij krijgt. In Boom was eind mei al een auto tegen een gevel beland toen enkele jongeren aan het joyriden waren. Vlaanderen maakt 10 miljoen euro vrij om leerlingen en leerkrachten kritischer te laten omgaan met artificiële intelligentie. Want 1/4 van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt AI. In het secundair onderwijs is dat bijna de helft. En daarom mogen de 5 Vlaamse universiteiten nu samen een plan uitwerken. Omdat het AI in het onderwijs nu zo vaak gebruikt wordt, moet het ook goed begeleid worden, vindt de minister van Onderwijs, Zowaldimir.
20: Het doel is echt wel om de jongeren daar ook wel beter tegen te beschermen, maar vooral ook
5: voorbereiden op een toekomst waarin heel wat artificiële intelligentie zit. Onze universiteiten moeten echt wel mee bewaken dat we dat doen op een wetenschappelijk onderbouwd, maar ook vooral pedagogisch verantwoord en veilige manier.
17: Het begint bewolkt en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk aan droger bij zo'n 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en ook zonniger met dan tot 28 graden.
20: Bla bla bla
21: bla bla bla bla
22: bla bla bla bla bla bla bla.
23: De tijdloze.
24: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
2: Ho, ho, dat is lekker scoren.
1: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1986.
0: De tijdloze radio zet deze week Golden Year 1986 in de kijker. En in dat jaar brengt het Britse Talk Talk de plaat The Color of Spring uit. Nog altijd goede popsongs, maar ze snijden toch wat dieper en ze zijn ook vaak ingetogener van toon. Samen met de melancholische teksten van zanger Mark Hollis kunnen we wel zeggen dat dit een van de belangrijkste platen is in het werk van Talk Talk, die maar 10 jaar bestaan hebben. Dit zijn ze met Life's What You Make It.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1986.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14,990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
12: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
13: Immoscoop!
14: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
13: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
11: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
12: Och, jongens.
11: Dat is wel een meld, hè.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoop, man!
17: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
18: Mannekes,
19: vader.
18: Bobby is zo vrolijk.
19: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
18: En waarom?
19: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
20: En wat willen we?
19: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
18: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
21: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De tijdloze.
2: Hi, this is Gabriel Rios.
3: Hey Belgium, this is Tash Sultana.
4: Hi, I'm James from Star Sailor and you're listening to De Tijdloze.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De tijdloze live.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: De tijdloze live.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
6: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken. In België.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner. 5 voor maar €15.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, al die films en series binge.
13: Hoe praat jij nu?
14: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
13: Vind je vrouw dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
15: Mobile Vikings.
13: Play it smart.
16: Krevel.
17: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.
18: De tijdloze. Het is 11:00. Goedemorgen.
19: Bij de actiegroep Code Rood zijn leden aangehouden. Ja, Code Rood is een groep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar vielen actievoerders binnen bij bedrijven in Gent en Charleroi, waarbij ze vernielingen aanrichtten en ook noodstoppen indrukten. Daarop startte de politie een onderzoek en die viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent, Locristi en Diest. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 van hen zijn nu voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 van hen kregen een enkelband. In Boom in de provincie Antwerpen heeft de politie een jongen van 15 betrapt die met de auto van zijn vader aan het rondrijden was. En die wist van niks. In die auto zaten ook nog 3 tieners. De jonge bestuurder viel op door zijn rijstijl, vertelt de politie.
20: De collega's van de motards zagen hoe een Peugeot 208 nogal sportief de straat indraaide en bleek dat achter het stuur een 15-jarige jongen uit Willebroek zat. En zijn vader, de rechtmatige eigenaar van de auto, is zijn zoon en de auto komen afhalen.
19: En de politie zal moeten bepalen welke straf hij krijgt. In Boom was eind mei al een auto tegen een gevel beland toen enkele jongeren aan het joyriden waren. De federale overheid heeft nieuwe fiches gepubliceerd over hoe lang mensen gemiddeld thuis blijven als ze een bepaalde aandoening hebben. Daarmee kunnen huisartsen inschatten hoe ze het beste omgaan met bepaalde problemen, zoals astma of een tenniselleboog, zegt dokter Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
21: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van goh, iemand met een tenniselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig. En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven. bedrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
19: Het begint bewolkt en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk aan droger bij zo'n 19 graden. Dit weekend is het droog en ook wel meer zon bij 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger met dan tot 28 graden.
0: De tijdloze.
1: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
22: De tijdloze.

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit...

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
6: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
5: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
6: Ik ga winnen, ik voel het.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen. Lekker zwerren, je wil de broek zou zeggen.

0: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Hoe komt dat?
1: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi
1: keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
8: De schuldvraag op het proces in Strepie is beantwoord. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in Henegouwen doet het Hof op dit moment een uitspraak over de schuld. De twee beschuldigden reden 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Er vielen toen 7 doden en 81 gewonden. Een volksjury moest oordelen of het gaat over opzettelijke doodslag of een tragisch verkeersongeval. Marieke van Kouwenbergen, wat is er beslist?
9: Ja, de jury heeft beslist dat Paolo Falzone, de bestuurder van de auto, schuldig is aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers in Strepie. Hij is niet schuldig bevonden aan de moord op 1 slachtoffer. Dat was een carnavalist die op zijn wagen belandde en waarover hij nadien gereden is. Want volgens de jury was er geen voorbedachtheid. Zijn vriend, die ook in de auto zat, is schuldig verklaard aan schuldig verzuim, omdat hij na de aanrijding geen hulp heeft geboden aan de slachtoffers. Het is nu duidelijk, de jury volgt dus de redenering van het parket en de burgerlijke partijen. De bestuurder had hier de intentie om te doden. Volgens de voorzitter heeft hij een oorlogsscène aangericht door bewust in te reden op een groep carnavalisten. Hij reed op dat moment meer dan 100 km per uur.
8: Dankjewel, Marieke. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Ze bleek een slachtoffer te zijn van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was 88. Hockney gebruikte graag levendige kleuren en zijn vroege werk wordt beschouwd als pop art. In 2018 werd zijn werk van een man aan de rand van een zwembad die naar een zwemmende man kijkt geveild voor $80 miljoen. Dat was toen een record voor een werk van een nog levende schilder. Tijdens corona maakte hij schilderijen op de iPad die later dan geprint en tentoongesteld werden. Hockney kwam ook openlijk uit voor zijn homoseksualiteit in een tijd waarin dat nog niet evident was. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het dodelijke ongeval gisteren in Hulst in Nederland kon gebeuren. Een auto reed in op een groep fietsers. 3 kinderen van 11 en 12 en een volwassene kwamen om het leven. Ze waren op schoolreis. De groep kwam uit Axel. Daar zijn de mensen geschokt.
10: Wij zijn in Axel toch een kleine gemeenschap en dit is gebeurd. Ik voel me er heel verdrietig over. Iets wat kinderen naar school kwam gaan, dat moet toch een vrolijke gebeurtenis zijn en dan loopt het zo af, ja.
11: Ja, het doet ons om de heel Zeeuws-Vlaanderen best wel heel veel verdriet. Het grijpt toch in.
12: Ja, het is gewoon verschrikkelijk, ja.
8: Een 19-jarige is intussen opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarvan hij verdacht wordt. En in het wielrennen start Wout van Aert vandaag niet meer in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Hij heeft te veel last van zijn elleboog na een val op training begin deze maand. Gisteren won hij wel nog de 5e rit in de sprint, maar ook toen al zei Van Aert dat hij zich niet volledig fit voelde. Hij geeft dus op voor de start van de 6e rit op minder dan een maand van de Ronde van Frankrijk. Vanmiddag vaak grijs met soms lichte regen. In het noorden en noordwesten soms wat opklaringen en tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden. Zondag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en kans op een bui in het noorden en noordoosten.
13: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
3: De tijdloze.
14: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. Bla.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdlozen. Golden Years
1: 1986.
2: We hebben het op de Tijdloze Radio deze week over Golden Year 1986. En het is geen geheim dat 1986 het jaar is waarin een 13-jarig meisje uit België met haar nummer het Eurovisie Songfestival wint in het Noorse Bergen. Sandra Kim was eigenlijk te jong, daarom loog ze over haar leeftijd om toch maar deel te nemen aan de wedstrijd. Met succes, want J'aime la vie wint en het wordt een dikke hit. Belgique, 12 points.
1: De Tijdloze
0: Golden Years
1: 1986.

0: tijdloze.
1: Goedemiddag.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
5: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: De tijdloze.
7: Hallo, this is Jamie Liddell.
8: Hi, this is Joe Cocker.
9: Hallo, ik ben Gauthier en geluisterd naar
6: De Tijdloze.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: De tijdloze.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag.
8: Paolo Falzone is schuldig aan doodslag. Op het proces over de dodelijke aanrijding in Strepie in Henegouwen is de bestuurder schuldig bevonden aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers. Volgens de jury ging het niet om een verkeersongeval en had hij de intentie om te doden toen hij 4 jaar geleden met een hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Dimitri de Beco, de advocaat van enkele nabestaanden, reageert op de uitspraak.
9: Mijn cliënten zijn bijzonder tevreden. Die man is, zoals we hadden gevraagd, over de hele lijn schuldig aan doodslag. En dit mag je eindelijk ophouden met een ongeval te noemen. Hij zal nooit meer mogen zeggen, ik heb het niet expres gedaan. Er is nu beslist, dit heb je gewoon bewust gedaan en dit is een doodslag. Hij riskeert hierdoor een maximumstraf van 30 jaar. We zullen zien wat de jury zal beslissen, maar gelet op de motivering vandaag kan je verwachten aan een zware straf, dat wel.
8: De bestuurder is ook schuldig aan poging doodslag op 79 mensen die gewond geraakten bij de aanrijding. Zijn medepassagier is veroordeeld voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. In maart verdween een meisje van 16. Ze bleek een slachtoffer te zijn van een netwerk dat meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. Bij luchtverkeersleider Skies zijn de directie en vakbonden bereid om samen te overleggen over de werkomstandigheden van de luchtverkeersleiders. 10 dagen geleden lag het vliegverkeer enkele uren plat. Die spontane staking werd niet gesteund door de bonden. Het personeel was niet tevreden dat de luchtverkeersleiders van Charleroi en Luik naar een nieuw digitaal controlecentrum in Namen moeten verhuizen. Eind deze maand is er nieuw overleg. De vakbond VSOA roept het personeel op om geen acties meer te voeren. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was 88. Hij gebruikte graag felle kleuren en is vooral bekend van zijn zwembadschilderijen. Hockney was ook mee met zijn tijd. Tijdens corona maakte hij schilderijen op de iPad. Een fantastisch instrument, vond hij. Meer had hij ook niet nodig om eender welke kleur of textuur te creëren.
10: The iPad is all I need. I can get any color, I can get any textures. I think it's a marvelous medium. In the future it will be used by lots of people, I'm sure.
8: Een dubbel tentoonstelling met werk van Hockney in Bozar in Brussel trok 5 jaar geleden meer dan 165.000 bezoekers. En Wout van Aert rijdt niet meer mee in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Gisteren won hij daar nog de 5e rit, maar nu heeft hij te veel last van zijn elleboog na een val begin deze maand. Dat zegt zijn ploegleider Maarten Wijnands.
11: Na de overwinning bleef het meer opspelen en de ontsteking is erger geworden. Dus toch iets dat sluimerde of zo, dat zijn lichaam toch aan het vechten is ergens tegen. Dus het is ook een beetje voor ons een raadsel waarom dat het eigenlijk een week later meer opspeelt.
8: Hij geeft dus op voor de start van de 6e rit op minder dan een maand van de Ronde van Frankrijk. Vanmiddag grijs met soms lichte regen. In het noorden en noordwesten soms wat opklaringen en tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden dan. Zondag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken en ook kans op een bui in het noorden en noordoosten.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
12: De tijdloze.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Selection!
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
10: Mannetjes,
11: vader.
10: Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
11: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
13: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een

0: sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immo's Koopman.
7: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
10: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
11: De tijdloze.
12: Niet kapot te kraaien. Gelijk dat we weer in Oerstoen zeggen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Mannekes,
6: vader.
5: Bobby is zo vrolijk.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: En waarom?
6: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
7: En wat willen we?
6: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
15: Pearl.
14: Voorwaarden op Pearl.be.
16: De Tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
17: Paolo Falzone is schuldig aan doodslag. De man die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strepy in Henegouwen is schuldig aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers. Volgens de jury was het geen verkeersongeval en had hij de intentie om te doden. Dimitri de Beco, de advocaat van enkele nabestaanden, legt uit waarom dit een opvallende uitspraak is.
18: Een heel belangrijke beslissing. En wat dat bijzonder is, is dat niet alleen zijn houding die nacht, ook na de aanrijding, heeft geleid tot de kwalificatie doodslag, maar ook zijn houding op de baan en de vaststelling dat die man zich eigenlijk al jaren gedraagt op de baan, alsof dat het zijn speeltuin is en altijd gaat van de veronderstelling dat het aan de anderen is om aan de kant te gaan en dat hij maar zal doorrijden wat er ook gebeurt met de gevolgen die we die nacht hebben gekend.
17: De bestuurder is ook schuldig aan poging doodslag op 79 mensen die gewond geraakten bij de aanrijding. Zijn medepassagier is veroordeeld voor schuldig verzuim omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft. Volgende week zal de jury de straf bepalen. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn, 2 uit Oost-Vlaanderen en 1 uit Brussel. Ze zijn in een gesloten instelling geplaatst. Een van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Het parket van Brussel geeft meer uitleg.
19: Het onderzoek werd in maart van dit jaar opgestart na de verdwijning van een 16-jarig meisje. Er werd vermoed dat zij het slachtoffer was geworden van een georganiseerde netwerk dat minderjarige meisjes zou inschakelen binnen de prostitutie. Het meisje kon gelukkig worden teruggevonden en werd ook ondergebracht in een veilige omgeving. Maar er zijn zeker ook elementen die wijzen op het bestaan van nog andere slachtoffers.
17: Ook Iran zegt nu dat er een voorlopig vredesakkoord met de VS in de maak is. Iran noemt het een intentieverklaring, waarna Iran en de VS 60 dagen lang voort zullen onderhandelen, onder meer over gevoelige zaken zoals het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zou €21 miljard aan bevroren tegoeden worden teruggegeven aan Iran. Het is nog niet duidelijk of Iran en de VS hun blokkade van de straat van Hormuz dan meteen zullen opheffen. En de Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was 88. Hij is vooral bekend van zijn zwembadschilderijen en hij gebruikte graag felle kleuren. Tijdens corona maakte hij schilderijen op de iPad. Iemand die zichzelf altijd heruitvond, zegt muzikant, presentator en zelf ook kunstenaar Bent van Looy.
20: Een van de grootste schilders van onze tijd. Iemand die tot op late leeftijd nieuwsgierig is gebleven en altijd heel goed heeft zitten kijken naar alles wat hij tekende en schilderde. Hij is altijd meegeweest met zijn tijd, of met potlood tekent, Polaroid collages maakte toen dat net in zwang was, of de iPad, het altijd fris.
17: 5 jaar geleden trok een dubbel tentoonstelling met werk van Hockney in Bozar in Brussel meer dan 165.000 bezoekers. Vanmiddag grijs met soms lichte regen, in het noordwesten soms een opklaring en tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden dan. Zondag is het eerst vrij zonnig, daarna krijgen we meer wolken en ook kans op een bui in het noordoosten.
21: Bla bla bla.
5: bla bla
7: bla
13: bla bla bla bla bla
15: bla bla bla bla bla bla.
21: De tijdloze.
22: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarde op kia.be.
8: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Zeg Donald, een Dovi keuken. Is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
11: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf. Zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
12: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
11: Wij maken uw keuken in België.
13: De tijdloze.
0: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1986.
2: In 1986 brengt Madonna haar derde album uit onder de titel True Blue. De plaat klimt in 28 landen naar de eerste plaats en is een van de best verkochte in 1986. Haar populariteit staat op een hoogtepunt dankzij hits als Open Your Heart, La Isla Bonita en deze Papa Don't Preach. Madonna.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1986.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: De tijdloze.
6: Hello, this is Serge.
7: And I'm Christian, we're from Kasabian.
8: Hi, this is Brian Malko from Placebo. Oh,
9: hey, ik ben...
10: David.
9: En ik ben Stefan van...
10: Soulwax.
9: En je luistert naar De Tijdloze, niet kapot te...
10: draaien?

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
3: De Nationale Bank waarschuwt nog eens voor het begrotingstekort. De Nationale Bank voorspelt dat het begrotingstekort van ons land de komende jaren nog groter wordt, ondanks de besparingen door de verschillende overheden. Dat komt onder meer doordat er minder geld binnenkomt bij de overheid, doordat de economie minder groeit en doordat er extra budget naar defensie gaat. De Nationale Bank vraagt aan de federale regering om de komende jaren extra inspanningen te doen om dat tekort te beperken.
4: We hebben een schatting van een tekort aan 5,7% in 2028. Dat is veel te veel. Dus we moeten nog veel inspanningen doen om onze tekort onder controle te krijgen. Ik denk 2% van het BBP zou goed zijn. 2% van het BBP, dat is 13 miljard min of meer. Dus wat op tafel ligt is 7 miljard voor de komende begroting.
3: De federale overheid heeft nieuwe fiches gepubliceerd over hoe lang mensen gemiddeld thuis blijven als ze een bepaalde aandoening hebben. Daarmee kunnen huisartsen inschatten hoe ze het best omgaan met bepaalde problemen, zoals astma of een tenniselleboog. Patiëntenorganisaties zijn bezorgd dat mensen daarmee sneller weer aan het werk zullen moeten gaan dan ze echt kunnen, schrijft Nieuwsblad. Maar dat is niet de bedoeling, zegt huisartsenvereniging Domus Medica.
5: Wij zijn als artsen echt wel van overtuigd dat als mensen kunnen meedoen met dingen, dat ze zich beter en gezonder voelen. Dat wil niet zeggen dat we onverantwoord aan de slag gaan. Want als mensen niet kunnen gaan werken en als wij daar medische redenen voor hebben om iemand niet te laten werken, dan gaan we dat ook niet doen. Wij gaan echt wel uit met de persoon die voor ons zit.
3: SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, trekt zo meteen naar de beurs. De aandelen worden voor het eerst verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. En Steven Rombout, dat is bijzonder nieuws.
6: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. Maar wie het aandeel koopt, doet dat vooral omdat hij gelooft in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving naar de ruimte te brengen. Het opgehaalde geld dient dus onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien.
3: En ook Iran zegt nu dat er een voorlopig vredesakkoord met de VS in de maak is. Iran noemt het een intentieverklaring waarna Iran en de VS 60 dagen lang voort zullen onderhandelen, onder meer over gevoelige zaken zoals het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zouden bevroren tegoeden worden teruggegeven aan Iran. Of de blokkades in de straat van Hormuz dan ook verdwijnen, is nog niet duidelijk. Vanmiddag grijs met soms lichte regen. In het noordwesten soms ook een opklaring en tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden. Zondag eerst vrij zonnig. Daarna krijgen we meer wolken en ook kans op een bui in het noorden en noordoosten.
7: Bla bla bla bla bla
8: bla bla bla bla bla bla bla.
0: De tijdloze.
7: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: De tijdloze. Gelijk als ze bij ons in de stad zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Krevel.
10: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
12: Honda. The power of dreams.
13: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
14: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
15: De Nationale Bank waarschuwt opnieuw voor het begrotingstekort. De Nationale Bank verwacht dat het begrotingstekort van ons land de komende jaren nog groter wordt, ondanks de besparingen die verschillende overheden doen. Om de begroting in evenwicht te krijgen, moet ons land niet alleen kijken naar de uitgaven van de overheid, maar ook naar de inkomsten, de belastingen dus. Dat zegt de topman van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
16: Het heeft misschien te maken ook met de samenstelling van onze economie en tewerkstelling. We zien een beweging van werknemers naar managementvennootschappen, zelfstandigen en misschien het type van activiteiten waar men minder belasting betaald. Het is één van de redenen waarom het tekort verslechtert. Dus ik denk dat we daar ook op dat vlak een debat moeten beginnen voeren. Meer doen op vlak van de uitgaven, maar dan ook ontvangsten.
15: In Nederland bevestigt het parquet dat de man van 19 die gisteren opgepakt is na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen de bestuurder was van de auto die inreed op een groepje kinderen en hun begeleiders. Drie kinderen en de schooldirecteur kwamen daarbij om. De bestuurder blijft voorlopig in de cel en wordt beschuldigd van het veroorzaken van een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de buurt van Hulst, de woonplaats van de chauffeur, op een provinciale weg. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. Het Christelijk Ziekenfonds CM lanceert een campagne om het taboe op burn-out bij ouders te doorbreken. Naar schatting 8% van de ouders in België krijgt een burn-out omdat de zorg voor de kinderen te zwaar is. Veel ouders vinden het moeilijk om dat toe te geven en om hulp te zoeken, zegt Marlize Bekkers, directeur jonge gezinnen van CM.
17: Wij scoren in België slecht omdat wij meer een individualistisch land zijn. Dus wij hebben minder gemeenschap dan in andere delen van de wereld. En dat heeft ook te maken met dat wij daardoor minder een collectief vangnet net hebben door dat individualisme en daarnaast ook wel moeite om te praten om ouderschap te linken ook aan minder positieve emoties die daarmee gepaard gaan.
15: Op geenrozewolk.be kan je getuigenissen van ouders lezen en er ook zelf in insturen. In een basisschool in Floreffe in de provincie Namen zijn zo'n 80 leerlingen ziek geworden, wellicht door het kraanwater in de school. Ze hebben sinds gisteren last van buikkrampen, braken en hoofdpijn. Het drinkwaterbedrijf onderzoekt het water nu. De resultaten worden tegen vanavond verwacht. De school is vandaag gesloten gebleven. En op het EK G-wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden in het tijdrijden. Hij won overtuigend de wedstrijd in zijn klasse, de M2. Sele is in het tijdrijden nu Belgisch, Europees en wereldkampioen. Vanmiddag grijs met soms lichte regen in het noordwesten, soms een opklaring en zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen en dan 21 graden. Zondag is het eerst vrij zonnig. Daarna komen er meer wolken en is er ook kans op een bui in het noordoosten.
4: bla bla
18: bla bla bla
4: bla bla bla
19: bla bla.
20: De tijdloze.
21: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
22: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
12: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
13: Immoscoop, man!
12: Immoscoop, man!
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ah, ja?
13: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immoscoop, man!
16: De tijdloze.
17: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloze. Golden Years.
1: 1986.
2: Het Golden Year 1986 is ook het jaar waarin de Britse The House Martins de plaat London Zero Hull 4 uitbrengen. Met daarop een nummer dat eerst French England zou gaan heten. Een lied dat snel in elkaar gebokst is omdat de gitarist zin had in cake. Het resultaat is een stuiterballetje waar de House Martins een patent op hadden. Happy Hour, laat maar komen.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1986.

0: Mannekes,
1: vader,
0: Pompie is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner. 5

0: Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De tijdloze.
6: Hey fucking hey, this is Jared.
7: And Matt.
6: And we're Kings of Leon.
8: Hey, this is Paolo Nutini.
9: Hello, this is Andy McCluskey.
10: And this is Paul Humphreys, and we are from Orchestral Maneuvers in the Dark.
9: And we are here with you on Die Zeitlose.

0: Duran Duran in concert. De legendarische Britse band komt op 26 oktober naar de ING Arena. Met al mijn grootste hits, Duran Duran. Op 26 oktober in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en de Tijdloze.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen. Knaldi.
6: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi. Altijd slim.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
0: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
10: Meta-AI kan niet zomaar al je berichten meelezen. In een bericht dat momenteel veel gedeeld wordt op WhatsApp staat dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Maar dat klopt niet helemaal. Meta-AI leest niet zomaar al je berichten mee. Tim Verheijden van de Checkredactie legt uit wanneer wel.
11: Zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand de chatbot nog oproepen.
10: Er zijn momenteel wereldwijd problemen met Facebook, Instagram en WhatsApp door technische problemen bij het Amerikaanse moederbedrijf Meta. Het bedrijf zegt dat eraan gewerkt wordt. Het is ook niet duidelijk hoeveel gebruikers getroffen zijn. In Antwerpen zijn 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar massale fraude met rijexamens, onder wie de directeur van een rijschool. 2 verdachten blijven alvast in de cel. Het onderzoek liep sinds vorig jaar. Sindsdien zijn er verschillende huiszoekingen geweest, onder meer in de rijschool zelf en het huis van de directeur in Antwerpen. Dat zegt de Antwerpse politie.
12: Die bende verkocht versnelde examenafspraken. Ze organiseerden fraude bij theoretische examens en lieten bekwaamheidsattesten afleveren aan mensen die de vereiste opleiding niet hadden gevolgd. Het ging echt om een gestructureerd systeem. Zo vonden we tijdens een huiszoeking in het onderzoek ook kledij waar dat een cameraatje in paste, zodat van buitenaf met een oortje informatie kon doorgespeeld worden.
10: De oplichters zouden bijna €500.000 verdiend hebben aan de fraude. In Sint-Pietersleeuwen in Vlaams-Brabant op de grens met Anderlecht verschanst een man zich sinds 10:30 vanmorgen in een leegstaand gebouw. Hij vluchtte voor een politiecontrole naar dat gebouw en dreigt ermee om brand te stichten. De speciale eenheden, de brandweer en de politie zijn massaal ter plaatse. In Amsterdam in Nederland heeft de politie verschillende mensen opgepakt in verband met de explosie afgelopen nacht bij een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Volgens de stadskrant Het Parool zouden jonge mensen opgepakt zijn, tieners en twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. Er zijn ook auto's in beslag genomen. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De man van 19 die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeval in de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen in Nederland blijft voorlopig in de cel. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van een verkeersongeval. De man reed gisteren met zijn auto in op een groepje kinderen en hun begeleiders. 3 kinderen en de schooldirecteur kwamen daarbij om. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft onze landgenoot Maxime Van Gils de zesde rit gewonnen. Hij was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. Voor Van Gils is het zijn eerste zege van het seizoen. Enkele maanden geleden had hij nog een bekkenbreuk opgelopen. Het geel is nu voor Luke Tuckwell, een Australische ploegmaat van Van Gils. En op het EK G-wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden in het tijdrijden. Hij won overtuigend de wedstrijd in zijn klasse, de MT2. Sele is in het tijdrijden nu Belgisch, Europees en wereldkampioen. In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen, op andere plaatsen droger weer. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint dan vrij zonnig, later wel meer wolken, maar meestal droog.
13: De tijdloze.
14: Poep-up, Stijn van de Voorde.
15: Ja, meestal droog. Dat zag ik ook op zo'n weer-app. En het zag er zelfs naar uit dat het niet meer ging regenen. En dan krijg je volgende week weer 30 graden en zo. Ik geef het gewoon maar mee in combinatie met de wetenschap dat het weekend ongeveer begonnen is voor heel veel mensen. En dat we veel goede muziek aan spelen in dit uur, ziet het er allemaal goed uit. Dus de toekomst is, we gaan het woord gebruiken, rooskleurig, dames en heren. Zeker dankzij deze van Oasis en Live Forever. Goedemiddag.
13: De tijdloze.

0: je tijdloos moet vertalen in het Engels, dan zou je op iets kunnen uitkomen dat exact dezelfde betekenis heeft als Live Forever. In dit geval van Oasis.
1: De tijdloze. I read the
0: news today, oh boy. En ik zag een soort van krantenkop, ga je te noemen. Het was wel online van een Britse krant. En die zei, Noel Gallagher gaat niet kijken naar de WK-matchen of naar de pauze tijdens de WK-matchen. Want de sporters die daar spelen, of de muzikanten die daar spelen, interesseren hem niet. Want die zijn zelf niet in voetbal geïnteresseerd. Het was een beetje uitvergroot, maar het is wel zo dat Noel Gallagher een grote voetbalfan is. En er werd hem gevraagd, kijk je uit naar het WK? Ja, zei, maar hij denkt dus dat Engeland absoluut geen kans maakt om het verder te schoppen dan de kwartfinales. En hij is ook helemaal geen supporter van Engeland. Hij is meer supporter van Ierland, hoewel hij daar ook een beetje dubieus over doet. Eigenlijk heeft hij geen enkele ploeg van voorkeur, wat het WK voor hem heel ontspannend maakt.
2: So I love watching the World Cup because I can watch it stress-free and just enjoy it for what it is. But I love the atmosphere of particularly where I live in London, where all the pubs are open and when the England games are on, it's great nights out. And I love the World Cup because I'm going to the final. I would hope that it's a Brazil-Argentina final, you know.
3: Yeah.
2: So. But I think Portugal are the outside bet. And I don't think you'll look past Spain and France, to be honest.
0: Nou, Noel Gallagher is erbij op de finale en hij hoopt dus een finale tussen Brazilië en Argentinië wat best zou kunnen. We zitten ook in een week waarbij het Golden Year is het jaar 1986. We vroegen ook aan Noel, beste Noel, als je dan één nummer moet kiezen uit het jaar 1986, welk zou het dan zijn?
2: Love Comes Quickly by the Pet Shop Boys. Is that Glastonbury? As the entire festival is walking one way to go and see Kendrick Lamar, I'm going the other way to see the Pet Shop Boys. And everyone's like, you come to see Kendrick? I was like, I'm not interested in that. I'm going to see the Pet Shop Boys. So I dragged a few people with me and I was like, just be amazed at how many hits you're going to hear here. So I'm going to pick Love Comes Quickly by the Pet Shop Boys. An incredible chip. The melody is just to die for. I wish I'd written it.
0: Hij heeft het niet geschreven, maar ik kan er wel van genieten. Love Comes Quickly. Het favoriete nummer uit ons Golden Year 1986 van Noel Gallagher. Hier zijn de Pet Shop Boys.
1: De tijdloze.

Razorlight. Met een nummer dat we ook kennen onder de naam Golden Touch. Ze hebben vandaag aangekondigd dat ze een 20e verjaardag gaan vieren op 1 november in La Madeleine in Brussel. Binnenkort kan je daar ook tickets voor kopen. En er is een festival in Nederland genaamd Best Kept Secret. Dat is net over de grens. Heel veel Belgen gaan daar ook naartoe. Waar vanavond Jack White bijvoorbeeld speelt. En ook deze onwaarschijnlijke hip-hop band uit de late jaren 90. De late jaren 80 en de vroege jaren 90, waar een piek lag, is dit De La Soul en Me, Myself and I. Mirror, mirror.

0: just me, myself, and I. Ze waren er al op het einde van de jaren 80, daarna ook nog bij Gorillaz opgedoken en zo. En een paar weken geleden nog bij ons in het land ook De La Soul. De hiphoptrots, of een van de hiphoptrotsen, moet ik zeggen. In dit geval met Me, Myself en I. Dadelijk gaan we naar ons Golden Year. Ja, kijk uit naar ons Golden Year, want ik heb twee totaal uiteenlopende goede nummers uit het jaar 1986. We beginnen dadelijk met Suzy and the Banshees en Cities in Dust.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Omdat het kan.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Taco met kip en
5: avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot.

0: We proberen soms één jaar en één sound vast te leggen, maar zo werkt het niet natuurlijk. Je hebt altijd verschillende genres die aanwezig zijn in een jaar en die een eigen leven leiden. Wel, als het gaat over het Golden Year 1986, dan weet je dat er de poppy sound is en ook iets meer underground sound, die toch ook nog poppy was en die daardoor ook heel populair was. En deze van Suzy en de Banshees hoort daar ook bij. Cities in Dust.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1986.
0: Nou, 1986 is ook echt een jaar waarin Madonna op haar piek staat. Ze brengt daar een album uit, True Blue, met alleen maar grote hits die daar uitkomen. Ook je hebt haar turbulente huwelijk met acteur Sean Penn volop in de schijnwerpers. En ze speelt ook nog mee in een film, een bioscoopflop, mag ook wel gezegd worden, want wie kent er Shanghai Surprise nog? Niemand, denk ik. Maar goed, wat wel van belang is, is die muziek en de perfecte popsound. The Queen of Pop, zo mag je haar noemen. En het jaar 1986 heeft haar die titel ook wel extra gegeven. True Blue, daar staan nummers op, zoals bijvoorbeeld dit. Een single die uitkomt in het Golden Year 1986, Open Your Heart, maar ook deze. Iets rustiger, maar ook met een schone videoclip, Live to Tell van Madonna. En wat denk je nog van deze? Qua tempo er net iets tussen en True Blue ook weer een grote hitsingle geweest. Want nu kunnen we dat woord gebruiken, want dat zei men ook in 1986, hitsingle. Het nummer dat ik nu wil spelen is Papa Don't Preach, want Papa Don't Preach is vandaag exact 40 jaar geleden uitgekomen in 1986. Dus Madonna.
2: De tijdloze.
1: Golden Years.
2: 1986.

Je hebt water, aarde en vuur en dat soort elementen. Maar je hebt ook seks, drugs en rock'n'roll. En Ian Dury en zijn blockheads wisten dat ook al. Als je toevallig in de buurt van Brugge woont, of je hebt een auto of je hebt een treinticket, kan je vanavond ook naar 10cc gaan kijken. Want zij spelen vanavond in Brugge in de Cactus Club. En 10cc is nu eenmaal een band die onwaarschijnlijke muziek heeft gemaakt. Popmuziek. Op verschillende manieren klonken ze. Maar het was altijd heel interessant en het was altijd goed. Zeker ook zoals deze Rubber Bullets. 10cc.

0: Niets tegen klassiekers zoals Dreadlock Holiday en vele andere, maar deze Rubber Bullets mag er ook zijn van 10cc vanavond dus in Brugge. En ze blijven nog een beetje in het land hangen. Dadelijk nog even naar ons Golden Year 1986 met de Communards.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: De tijdloze.

het beste geval ben je dit nummer nu aan het meezingen op de juiste toonhoogte in je auto richting het weekend of ergens anders. Het maakt allemaal niet uit. Het komt uit ons Golden Year, de Commune Arts en hun cover van Don't Leave Me This Way. Dan gaan we naar, toch even vanavond kijken. Het WK is nog altijd bezig. Vanavond speelt Canada tegen Bosnië en Herzegovina. En het is om 9:00. Daar een goede reden om een Canadees nummer te spelen en om het niet altijd bij Neil Young te houden, is deze Canadese band ook meer dan de moeite. Al was het maar omdat Lenny Kravitz hen goed genoeg vond om hen ook te coveren in dit nummer. The Guess Who en American Woman.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: De tijdloze live.

to be real. Hoe realer, hoe beter. Carolyn en Don't Be Real. Of Got to Be Real, dat is het eerder. We gaan naar het weekend. Hopelijk een droog weekend, grotendeels. Met vaderdag ook, als je het geluk hebt dat je vader nog steeds in leven is. Dan kan het gevierd worden. En anders ook natuurlijk met muziek. En in dit geval is het een eerder vrolijk dansnummer om het weekend mee in te zetten. Maar het is ook voor alle daddies en alle coole daddies.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
2: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
13: Meta AI kan niet zomaar al je berichten meelezen. In een bericht dat momenteel veel gedeeld wordt op WhatsApp staat dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Maar dat klopt niet helemaal. Meta AI leest niet zomaar al je berichten mee. Tim Verheijden van onze checkredactie legt uit wanneer wel.
14: Zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand de chatbot nog oproepen.
13: SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf liever van Elon Musk, wordt sinds 3:30 vanmiddag verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. SpaceX haalt met de beursgang $75 miljard op en dat is een record. Zopas werd ook een openingskoers gevormd van $150 per aandeel. Dat is 11% boven de intekenprijs van $135 per aandeel. Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook de grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt, dat is opmerkelijk voor een bedrijf dat eigenlijk geen winst maakt. Maar wie zo'n aandeel koopt, doet dat omdat hij in de missie van Musk gelooft. Hij wil op Mars en op de maan energie produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. In Antwerpen zijn 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar massale fraude met rijexamens. Ook de directeur van een rijschool is daarbij. 2 verdachten blijven in de cel. Ze verkochten tijdslots voor het rijexamen via Snapchat en gaven tijdens examens ook juiste antwoorden door via verborgen oortjes en kleine camera's op kledij. De oplichters zouden bijna €500.000 verdiend hebben aan de fraude. Vanaf morgen is er in elke badplaats minstens 1 zwemzone open. Verspreid over de kust staan daarvoor deze zomer 1400 redders klaar. Naast hulpacties op het strand en in zee zijn ze nu ook extra waakzaam voor transmigranten die proberen om via onze stranden naar Engeland over te steken. Dat zegt de kustreddingsdienst.
15: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
13: In Amsterdam heeft de politie verschillende mensen opgepakt in verband met de explosie afgelopen nacht bij een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden, van wie er 2 zwaar gewond zijn. Volgens de stadskrant Het Parool zouden jonge mensen opgepakt zijn, tieners en twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. Er zijn ook auto's in beslag genomen. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft onze landgenoot Maxime van Geels de 6e rit gewonnen. Hij was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. Van Geels liep enkele maanden geleden nog een bekkenbreuk op, maar hij bleef geloven dat hij sterk kon terugkeren.
5: Ik ben altijd positief gebleven. Ik wist wel dat ik wel ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress als ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen en dat sommige renners niet op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat het wel lukt, is echt fantastisch.
13: De Australiër Luke Tuckwell is de nieuwe leider. In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Op andere plaatsen droger weer. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar dan ook meestal droog.
12: Dit is De Tijdloze. Are you ready to
8: party? Goedenavond. Hopelijk staat er een prachtig weekend op je te wachten. Ik kan je alvast in de stemming brengen met een mastodont van een playlist hier bij de Tijdloze Dansen. Maar echt, want er staan hier fantastische artiesten te wachten. Army of Lovers bijvoorbeeld, Madonna, The Jacksons, TC Matic, Pixies, The Last. Maar eerst Echo and the Bunnymen met The Killing Moon. Is het weekend goed ingezet of niet? Ik denk het wel. Geniet ervan, geniet van je weekend vooral, maar ook hier van Tijdloze Dansen.
12: De Tijdloze
16: Dansant.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: We're about ready to have a party.

0: Faster. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
9: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
10: Ik ben blind.
11: Hij zit er vast.
10: Ik ben blind.
11: Het licht is uitgevallen.
10: Oh. Ik dacht even...
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Are you ready to party?
13: De tijdloze dansen.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand. 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Mannetjes.
7: Vader.
6: Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
12: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
13: Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, maakte vandaag zijn debuut op de Amerikaanse beurs. En het aandeel is populair bij beleggers. Na 2,5 uur handel kost het aandeel zo'n $172. Dat is ruim een kwart meer dan de intekenprijs en $21 meer dan de openingskoers. Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald. Dat zijn opvallende cijfers, zegt Steven Rombout.
14: Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook die grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt, ja, het is allemaal opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie. Hè. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft. Nog dit, Musk is nu de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard.
13: De technische problemen bij Meta zijn opgelost. Sinds 4 uur kwamen er meldingen van gebruikers wereldwijd dat ze geen toegang meer hadden tot Facebook, Instagram en WhatsApp. De oorzaak is intussen gevonden en het probleem is opgelost. Het zou wel nog een tijdje kunnen duren voor alles weer normaal werkt bij iedereen. De man die zich verschanst had in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaamse Brabant, vlakbij Brussel, is opgepakt. Hij vluchtte vanmorgen weg van een politiecontrole en dreigde ermee om brand te stichten in het gebouw. De speciale eenheden, de brandweer en de politie kwamen massaal ter plaatse. Er was geen hinder voor scholen en bedrijven in de buurt en de Brusselse ring. Het Christelijk Ziekenfonds, CM, wil het taboe op burn-out bij ouders doorbreken met een nieuwe campagne. Naar schatting 8% van de ouders in ons land krijgt een burn-out omdat de zorg voor de kinderen te zwaar is. We lezen in getuigenissen dat veel ouders het ook moeilijk vinden om dat toe te geven, zegt CM.
15: Daarin merken we dat dat niet alleen positieve boodschappen zijn, maar vaak ook genuanceerder in de zin van ik ben heel gelukkig dat ik ouder ben, maar ik voel me boe, maar ik voel me alleen, maar ik ervaar heel veel druk om het perfect te doen.
13: Op geenrozewolk.be kan je getuigenissen lezen of insturen. En vanaf morgen is er in elke kustgemeente minstens 1 bewaakte zwemzone open. Vandaag hebben de redders in Middelkerke een laatste oefening gedaan voor de start van het zomerseizoen. Mooi weer of niet, deze redders kijken er naar uit.
16: Wij hopen gewoon op een veilige zomer. Mooi weer is altijd leuk natuurlijk. En als het een beetje slechter weer is, hebben we meer tijd om te oefenen en te trainen. Dus we besteden sowieso onze tijd nuttig.
17: Ik heb er heel veel zin in. Ja, het is altijd een topzomer. Ik denk dat dat de beste job is dat je kan hebben hier aan de zee. Het is een grote verantwoordelijkheid natuurlijk, maar het is ook, ja, het is een heel aangename job. Ja, kijk er naar uit om bij redder te staan.
13: In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Op andere plaatsen wordt het droger. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig. Later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al 26 graden.
12: Dit is de tijdloze. Are you ready to party?

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Oké, party people in the house.
9: De tijdloze dansant.

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. We're about ready to have a party.
2: De tijdloze dansant.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Na 3,5 uur handel op de technologiebeurs Nasdaq kost het aandeel zo'n $173. En dat is ruim een kwart meer dan de intekenprijs. Het bedrijf is nu op de beurs wel 92 keer zijn omzet waard. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Het bedrijf is een groep van verschillende activiteiten, vertelt collega Steven Rombout.
3: Er is Starlink, dat de snel internet levert via ruimtesatellieten en dat heel winstgevend is. Er is ook de ruimtevaarttak die heel erg inzet op herbruikbare raketten, maar nog altijd stevig verlies leidt. En dan is er nog de derde tak, de AI-tak, waar ook het sociale mediaplatform X onder valt en die enorm veel cash verliest. Het is van die laatste tak dat de grote groei vooral zal moeten komen.
2: Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald en wordt zo de eerste miljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard. Redders aan zee zullen deze zomer niet alleen mensen in nood helpen op het strand en in zee. Ze zullen ook extra waakzaam zijn voor transmigranten die proberen om via onze stranden naar Engeland over te steken. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
4: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
2: En volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren in de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is. Maar ze geven ook tegenstrijdige informatie over hoe dat akkoord eruit zou zien. Droog vanavond, alleen in het oosten van het land kan er nog wat lichte regen vallen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en dan tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week dan wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al tot 26 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het Asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun zogenoemde immuniteit opgeheven. Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek kankerverwekkend. Slachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het fonds verloren het recht om de asbestbedrijven zelf ook nog voor de rechter te dagen. Jarenlang is geprobeerd daar iets aan te doen, maar zonder succes. N-VA-voorzitter Valérie van Peel, grote voorvechter in dat dossier, is zeer tevreden dat het nu wel gelukt is.
3: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund, dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
2: Vervuilende bedrijven die veroordeeld worden moeten ook extra bijdragen aan het Asbestfonds. Paus Leo XIV is van op Tenerife richting Rome moeten vertrekken met het vliegtuig van de Spaanse koning na een bezoek van een week aan Spanje. Het vliegtuig van de paus had problemen met de motor en kon niet vertrekken. De koning van Spanje bood de paus daarom zijn vliegtuig aan. Een ander vliegtuig is nu onderweg naar Tenerife om koning Felipe daar dan weer op te pikken. De paus beëindigde zijn bezoek vanavond op de Canarische eilanden omdat daar veel migranten uit Afrika aankomen. De paus was bijna een week in Spanje en was ook in Madrid en Barcelona. Daar wijdt hij ook de nieuwe toren van de Sagrada Familia Basiliek in. En op het WK voetbal begint gastland Canada zo dadelijk aan zijn toernooi tegen Bosnië-Herzegovina. Omdat dit WK in 3 landen plaatsvindt, zijn er ook 3 verschillende openingsceremonies. Gisteren was er één in Mexico. En Geert Heermans, hoe is die vanavond in Toronto verlopen?
4: Wel een beetje zoals gisteren in Mexico. Ook hier een vrij lange openingsceremonie in 2 delen, waarin alle aspecten van de Canadese samenleving aan bod kwamen. De diversiteit, de gemeenschappen, de natuur, de dieren zelfs. En natuurlijk ook met een serieuze saus overgoten van muziek en dans. En zo werd het Canadese volkslied bijvoorbeeld prachtig gebracht door de Canadese zangeres Alanis Morissette. Het voetbal dan, het is nog even wachten op de aftrap. Die is nu net 5 seconden geleden toch gebeurd. Canada hoopt tegen Bosnië voor eigen publiek eindelijk eens een zege te pakken op een WK. Want dat is en de vorige 2 gelegenheden niet gelukt. Dat was in 86 en in 2022. Net begonnen dus deze Canada tegen Bosnië.
2: Dankjewel, Geert. Droog vanavond, alleen in het oosten is er nog kans op wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. En zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar wel meestal droog. Meer op 14nieuws.be.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: De tijdloze live.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jaarlang gebruikt in de bouw onder meer, maar bleek later kankerverwekkend. N-VA-voorzitter Valérie van Peel zette zich jarenlang in voor de slachtoffers en legt uit wat dit voor hen betekent.
3: Dit betekent dat slachtoffers die naar het asbestfonds stappen om in de meestal de laatste maanden van hun leven toch een tegemoetkoming te krijgen voor hun medische kosten, dat zij toch nog altijd ook het recht hebben om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat dat zo lang niet heeft gekund, dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
2: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq. En het aandeel kost intussen al ruim een kwart meer dan de intekenprijs. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financieel econoom bij KBC, Tom Simons, vergeleek het in ter zake met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
4: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen, en dat moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen. Juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto. Ja, ze hadden er eentje. Ze hadden een idee. Ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft. Dat is belangrijk.
5: Ja.
4: En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
2: Volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren binnen de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is. Maar ze geven tegenstrijdige informatie ook over hoe dat akkoord eruit zou zien. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen met stickers de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Het begon in maart en ondertussen werden zo'n 24 foute pijltjes weggehaald. Onder andere door vrijwilliger Luc Peters, die de knooppunten mee beheert.
6: Even rechts moet gaan en nu wordt het veranderd naar rechts, hoor. Dat is heel vervelend. En dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan opdagen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
2: En van Balen naar Toronto, want op het WK voetbal zit de eerste helft tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
7: Ja, 0-1 is de stand bij de rust in het voordeel van Bosnië. De Canadezen waren beter en hadden ook de beste kansen via onder meer ex-AA-agentspeler Jonathan David. Maar die werden gemist. Bosnië scoorde wel. Op hoekschop kopte Jovo Lukic de bal in doel. En zo dus die Bosnische voorsprong aan de rust in Toronto, waar de 45.000 toeschouwers, net als gisteren in Mexico, een mooie openingsceremonie mochten bewonderen, waarin alle facetten van de Canadese samenleving de revue passeerden en Alanis Morissette een hele krappe versie weergaf van het Canadese volkslied. Dus dat was goed. Nu nog die Canadese ploeg, want die staat 0-1 achter.
2: Dankjewel, Geert. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden vannacht. Morgen eerst nog grijs, nadien komt de zon tevoorschijn tot 21 graden. Zondag eerst nog zon, nadien wolken met kans op een bui bij maximum 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is bij zijn lancering meteen op een meerwaarde van bijna 20% geëindigd. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq. Dat heeft dat het aandeel zo in trek is bij beleggers is opvallend, want het bedrijf maakt nog geen winst. Volgens financieel econoom bij KBC, Tom Simons, is het aandeel ook niet voor iedereen de juiste keuze. Dat zei hij in Ter Zake.
3: Het is echt voor mensen die geloven dat een droom realiteit kan worden en dat moeten we aanmoedigen, want dat is een vorm van optimisme. Maar als je echt wilt beleggen en je wilt je vermogen beschermen en je wilt laten aangroeien op een, laten we zeggen, manier die niet risicovol is, dan heb je echt veel betere alternatieven dan Elon Musk. Het is niet zo spectaculair om over te vertellen aan de kersttafel, maar het is op zijn minst wel ja, beter om toch een beetje dichter bij huis te beleggen bijvoorbeeld.
1: Okay.
2: De kunstwereld reageert bedroefd op het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney, bekend van zijn kleurrijke schilderijen en zonovergoten taferelen. Hockney overleed eerder op de dag op 88-jarige leeftijd. De Britse koning Charles noemt Hockney iemand die zijn genialiteit net zo luchtig droeg als die geliefde gele crocs van hem tijdens recepties in het paleis. Zijn onstuitbare charme, talent en voortdurende vernieuwing zullen zeer gemist worden, voegde de koning er nog aan toe. En ook collega kunstenaar Dinus van de Velde had een grote bewondering voor Hockney.
4: Ik plaats hem in die lijn van Van Gogh, Picasso en dan komt toch ook Hockney of zo. Dus wel echt zo een supergroot figuur. Ik denk dat we die nog lang gaan herinneren over de eeuwen heen zelfs. Ja. En zo zijn er niet zoveel. En hij zei, die schoonheid zit overal rondom ons. Je kunt alles schilderen. En dat vind ik wel ook iets ongelooflijk inspirerend. Je kunt het kleinste graspietje schilderen, maar je kunt ook een zwembad schilderen of de zon proberen schilderen.
2: En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina zo pas afgelopen. Geert Heermans, wie trok er aan het langste eind?
5: Wel, geen van beide, want de partij eindigde op een 1-1 gelijkspel na een toch wel hele leuke wedstrijd. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig liever en had ook pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een hele grote kans op 0-2, maar Canada kwam toch nog 10 minuten voor tijd verdiend op gelijke hoogte met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler trouwens van Zulte Waregem en Club Brugge. Ook Promise David van Union viel nog in voor Canada, maar het bleef bij 1-1. Een resultaat waar vooral Bosnië blij moet mee zijn.
2: Dankjewel Geert. En vannacht om 3 uur speelt het derde gastland, de Verenigde Staten, zijn openingsmatch tegen Paraguay. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden. Morgen eerst nog grijs, nadien komt de zon tevoorschijn en tot 21 graden. Zondag eerst zon, nadien wolken met kans op een bui, bij maximum 20 graden. Dan meer in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: Hallo, dit is Mark van de Levelers.
2: Hallo, mijn naam is de Smet van de Frankie van Channel Zero.
3: Hi, this is the War on Drugs, and you're listening to the only Belgian radio station that matters.
0: De tijdloze.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk één van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. De Russische taal zal voortaan geen beschermde status meer hebben in Oekraïne. President Zelensky heeft daarover een nieuwe wet ondertekend. De Oekraïnse staat is daardoor niet langer verplicht openbare diensten of onderwijs in het Russisch aan te bieden. Voor de oorlog sprak ongeveer een derde van de bevolking in Oekraïne Russisch, vooral in het oosten en het zuiden van het land. Sinds de Russische inval wordt er wel wat minder Russisch gesproken in het land, maar het blijft voor een deel van de inwoners wel de eerste taal. Op het WK voetbal heeft medegastland Canada 1-1 gelijk gespeeld in zijn openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Geert Hegemans.
1: De openingsmatch van Canada was best een leuke partij om te volgen, maar eindigde op een billig 1-1 gelijkspel. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig of had pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een grote kans op de 0-2, maar Canada kwam toch nog op gelijke hoogte en verdiend met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem. Ook Promise David van Union kwam nog in de ploeg, maar het bleef 1-1, een resultaat waar vooral Bosnië blij mag mee zijn.
0: Het WK wordt in 3 landen gespeeld. Voor aanvang van de match in Toronto, Canada, was er ook nog een openingsceremonie. En straks om 3 uur volgt er nog eentje, net voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Die vindt plaats in Los Angeles. Het weer dan nog vannacht bewolkt, maar meestal wel droog. Behalve wat motregen in Hoog-België. Minima rond 14 graden. De ochtend begint grijs. Nadien krijgen we toch zon. En maxima overdag tot 21 graden. Zondag begint de dag dan met zon. Nadien wolken met kans op een bui. En dan maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. En alles over het WK vind je natuurlijk in de app van Sporza.